0: Vanavond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben al opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de tiende opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt. En ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: En in de Russische hoofdstad Moskou is de voorbije dag een moordaanslag gepleegd met een autobom. Het slachtoffer zou een generaal van het Russische leger zijn. Zijn wagen zou tot ontploffing zijn gebracht nabij een appartementsgebouw. Het is al de vierde hooggeplaatste Russische bevelhebber die om het leven komt bij een moordaanslag. Rusland verdenkt Oekraïne er steeds van achter die aanvallen te zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of course.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Knaldi!
8: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Classics.
6: Radio 1.
7: Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Radio 1 Classics, live.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Amerikaanse staat Alabama heeft een rechtbank beslist dat er voorlopig geen executies meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. Volgens de rechter gaat het om een tevreden straf. De aanleiding van die uitspraak is de executie van een ter dood veroordeelde man die de komende dag terechtgesteld zou worden. Hij werd veroordeeld voor een dubbele moord. De executies met stikstofgas zijn erg omstreden. Ter dood veroordeelden krijgen een gasmasker op en zuiver stikstofgas toegediend. Ze sterven door een zuurstofgebrek. De methode werd steeds vaker gebruikt omdat heel wat farmaceutische bedrijven niet meer wilden dat hun medicijnen werden gebruikt voor dodelijke injecties. En in Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt. En ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
6: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
5: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Het worden weer spannende weken voor onze studenten. En...

0: goed antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Kissy, Keno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-migratieprotesten verschillende voertuigen, maar ook huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest geweest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Het Iraanse leger zou zelf ook weer een vergeldingsaanval hebben uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse parlement het budget voor het immigratiebeleid van president Trump goedgekeurd. Het gaat in totaal om $70 miljard. De helft daarvan gaat naar de omstreden immigratiedienst ICE. ICE kwam maanden geleden in opspraak vanwege gewelddadige razzia's, onder meer in de staat Minnesota. Bij protesten tegen ICE werden ook 2 betogers doodgeschoten. De goedkeuring van het budget liet maanden op zich wachten omdat de leden van de Democratische Partij zich ertegen verzetten, zegt fractieleider Hakeem Jeffries.
6: To give ICE and Donald Trump's violent mass deportation machine another $70 billion blank check with no oversight, no accountability and no guardrails. We believe immigration enforcement should be fair, just and humane. That ICE needs to be brought under control.
5: En in Herat in Afghanistan hebben leden van de Taliban demonstranten beschoten die op straat waren gekomen om te protesteren voor vrouwenrechten. Op beelden is te zien dat er ook stokslagen worden uitgedeeld. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. Tientallen mensen werden opgepakt. Een dergelijke protestactie is zeldzaam in Afghanistan. Ze zou begonnen zijn nadat de voorbije dagen verscheidene vrouwen waren gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften van de Taliban niet zouden hebben nageleefd. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht hebben overgenomen, is de onderdrukking van vrouwen en meisjes alleen maar toegenomen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de kil.

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

of een mens dat ooit vindt. Ik wist nooit een antwoord op al je vragen, maar ik heb geprobeerd, ik heb je heel echt bemind. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan, ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst.

mystery to me.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Radio 1 Classics live. Classics.
5: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaans militair commando voor het Midden-Oosten spreekt van aanvallen op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Het gaat om een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter bij die zeestraat eergisteren. Volgens president Trump heeft Iran dat gedaan. Iran heeft intussen teruggeslagen en een Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. Daarbij zouden onder meer hangars met 5 F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait is het luchtalarm geactiveerd uit vrees voor mogelijke Iraanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond verschillende huizen in brand gestoken en de bewoners moesten geëvacueerd worden. Er werden ook auto's in brand gestoken en het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. De Noord-Ierse premier veroordeelt het geweld in een bericht op X. Racisme, intimidatie en geweld zijn verkeerd, waar ze ook voorkomen, schrijft ze. Het geweld in Belfast volgde na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
10: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
9: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar ook Schotland won ruim en is groepswinnaar. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames, speelster Amber Tiziak.
11: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
9: En een Belg heeft €175 miljoen gewonnen met Euromillions. Het gaat om het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij het loterijspel. De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden en bedroeg toen €168 miljoen. Het weer, we krijgen eerst zon en wolken en het blijft droog. Na de middag kan het wel gaan regenen en hier en daar zelfs onweren. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Classics. Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 18.

0: niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Zin in Duitse kwaliteit?
7: Yes, of course.
6: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Classics. Radio 1.
9: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft een luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. De luchtmachtbasis wordt onder meer gebruikt door de Verenigde Staten. Daarbij zouden onder andere hangars met F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait zijn Amerikaanse doelwitten bestookt. De Iraanse aanvallen zijn een vergelding voor Amerikaanse aanvallen vannacht op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zeggen dat ze enkele Iraanse doelwitten hebben bestookt als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter gisteren ook bij de straat van Hormuz. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Er werden ook auto's in brand gestoken en het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. Het geweld in Belfast is er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die aanval is een Soedanees van 35. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer van de mesaanval ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn gisteren voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
10: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
9: De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. Parkeerapp 4411 geeft zelfs aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Laura Kleis van Testaankoop.
11: En sommigen worden zo zelfs echt wel verrast op het einde van een parkeersessie, waarbij dan bleek dat de kost veel hoger lag dan ze verwacht hadden. Soms omdat er, op het ogenblik dat ze daar parkeerden, een speciaal tarief gold dat ze niet kenden, dat veel hoger lag dan een normaal tarief en waarbij ze zich dus eigenlijk een beetje in het zak gezet voelen.
9: Sport. In het voetbal zijn de Red Flames er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatie. Het nationale vrouwenteam won gisteravond wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was 1 doelpunt te weinig, want concurrent Schotland had in totaal meer doelpunten gescoord en eindigt dus bovenaan in de groep. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
12: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
9: Dan nog het weer. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen, tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Aldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Classics.
7: Radio 1. 7 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran en de Verenigde Staten hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd. In Belfast zijn huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. En de Red Flames grijpen net naast de groepswinst in de WK-kwalificatie. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren bestookt met aanvallen. Vannacht hebben de Verenigde Staten doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Ja, Jens Fransen, waarom heeft de VS plots Iran aangevallen?
8: Wel, maandag was er een incident waarbij een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter is neergehaald bij die straat van Hormuz. Die piloten zijn gered kunnen worden, maar de VS zegt, kijk, Iran zat daarachter. De VS voerde daarop vannacht vergeldingsaanvallen uit, waarbij zo'n 20 doelen in Iran zijn getroffen, allemaal bij de straat van Hormuz ook. Het gaat daarbij om radarinstallaties en controleposten.
7: Ja, en daar heeft Iran dan weer op gereageerd intussen.
8: Ja, daarop heeft Iran ook deze ochtend dan weer Amerikaanse doelwitten in de regio bestookt, bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Jordanië, maar ook bijvoorbeeld het Amerikaanse hoofdkwartier van de vijfde vloot. Hè. Dat is de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten, in Bahrein is dat dan weer. Ook in Kuwait zijn er raketten neergekomen, maar luchtafweer lijkt de meeste van die Iraanse raketten te hebben kunnen neerhalen en voor zover we nu weten zijn er geen gewonden gevallen. Alweer wel een escalatie dus, deze keer tussen de VS en Iran zelf.
7: Oké, dankjewel Jens. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen en auto's zijn in brand gestoken en het openbare vervoer is er stilgelegd. Ja, Sophie van der Donkt, wat is de aanleiding?
9: Eergisteren is een man gestoken in zijn hoofd en rug in Belfast. Hij is zwaar gewond en er circuleerden al snel beelden van dat geweld. De verdachte is een Soedanese man. Meteen werd op sociale media opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Er kwamen verschillende groepen gemaskerde mannen de straat op. En het lijkt erop dat ze gericht ramen en deuren gingen intrappen bij huizen waar migranten wonen. Er is dus ook brand gesticht en mensen moesten geëvacueerd worden. Politici in Noord-Ierland hebben de mesaanval collectief veroordeeld, maar de premier zegt ook dat dat geen reden mag zijn om nu onschuldige mensen te viseren.
7: Ja, en wat is er al bekend over de verdachte?
9: Die man uit Soedan was al 3 jaar in Noord-Ierland en zou een geldige verblijfsvergunning hebben. Hij was niet bekend bij de politie. Straks moet hij een eerste keer voor de rechter verschijnen voor poging tot moord.
7: Dankjewel, Sophie. In Albanië zijn gisteren voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxury resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
10: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
7: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu positief blaast bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het alcoholgehalte. Maar door het rijbewijs altijd voor 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien, zegt Laura Kleijs van Testaankoop.
0: Een aantal apps tonen misschien hier en daar wel tarieven die je dan zelf moet gaan opzoeken, maar zijn wel ergens in de app te vinden. Maar zeggen daar dan ook wel bij, deze tarieven zijn een indicatie van het werkelijke tarief. En daarmee dekken ze zich een beetje in. Maar ja, uiteraard is het voor een consument noodzakelijk dat hij op voorhand duidelijk kan weten wat het correcte tarief is.
7: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De repatriëring was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS. Meer uitleg door Filip Heijmans.
11: Na de val van terreurgroep IS werden tientallen vrouwen en kinderen opgesloten in Koerdische gevangenenkampen, ook mensen uit ons land. De Koerden wilden dat we hen terug zouden halen. De regering liet de beslissing aan premier De Croo.
12: Wil jij het doen? Dan gaan we jou steunen. Beslis je als premier om het niet te doen, dan steunen we je ook.
11: Er was ook veel twijfel uit angst dat de vrouwen nieuwe aanslagen zouden plegen.
12: Als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dat gaat iedereen in jouw richting wijzen.
11: De Croo besliste om kinderen tot 12 jaar te repatriëren, samen met hun moeders, als die niet meer geradicaliseerd waren. Uiteindelijk gaan special forces hen ophalen.
12: Beeld u in dat Belgische militairen het leven hadden gelaten om veroordeelde foreign terrorist fighters en hun kinderen terug te halen? Dat zou toch geen eenvoudig verhaal geweest zijn?
11: Maar de twee operaties verlopen vlot.
12: En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
7: Sport. De Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg met 0-7 gewonnen. Toch volstond dat niet voor de groepswinst. Een verslag van Hermien van Beveren.
13: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
7: Het weer. Vandaag opnieuw wisselen bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen, tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien, maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Vooraan in dit nieuws zaten de vergeldingsaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS heeft vannacht Iraanse doelwitten aangevallen als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse aanvalshelikopter. Als reactie op de Amerikaanse aanvallen heeft Iran ook weer Amerikaanse doelwitten bestookt, onder meer in Jordanië. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Classics. Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Classics. Radio 1.
6: 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Tony Janssens. Iran en de Verenigde Staten hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd. In Belfast zijn huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. En de Red Flames grijpen net naast de groepswinst in de WK-kwalificatie. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren bestookt met aanvallen. Dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren begin april. Vannacht heeft de VS doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. Ja, Jens Fransen, waarom heeft de VS plots Iran aangevallen?
7: Wel, maandag was er een incident waarbij een Amerikaanse Apache aanvalshelikopter is neergehaald bij die straat van Hormuz. De piloten zijn gered kunnen worden, maar de VS voerde daarop vannacht vergeldingsaanvallen uit, waarbij 20 doelen in Iran getroffen zijn. Wel allemaal bij de straat van Hormuz, dus niet in de buurt van de hoofdstad Teheran. En het gaat daarbij dan om radarinstallaties en controleposten.
6: Ja, en daar heeft Iran dan weer op gereageerd intussen.
7: Ja, daarop heeft Iran deze ochtend dan weer Amerikaanse doelwitten in de regio bestookt. Bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Jordanië. Maar ook bijvoorbeeld het hoofdkwartier van die Amerikaanse vijfde vloot. Dat is de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten. In Bahrein is dat. Ook Kuwait is getroffen. Maar luchtafweer lijkt de meeste van die Iraanse raketten te hebben neergehaald. Voor zover we nu weten ook, geen grote schade of geen gewonden. En meegeven nog, op dit ogenblik lijkt de rust voorlopig weer teruggekeerd.
6: Jens Fransen, bedankt. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen, auto's en een bus zijn in brand gestoken en het openbaar vervoer is er stilgelegd. Ja, wat is de aanleiding, Sophie van der Donkt?
8: Het is eergisteren begonnen met een mesaanval in Belfast. Een Soedanese man stak toen een man in zijn gezicht en rug. Die man is zwaar gewond. Er gingen al snel beelden rond van dat geweld en op sociale media werd opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Daarna kwamen groepen gemaskerde mannen op straat en het lijkt erop dat zij gericht ramen en deuren gingen intrappen bij huizen waar migranten wonen. Vuilnisbakken, een bus, auto's, zelfs huizen zijn in brand gestoken. Mensen moesten geëvacueerd worden en hulpdiensten werden belaagd. Politici in Noord-Ierland hebben de mesaanval collectief veroordeeld, maar de premier zegt dat dat geen reden mag zijn om nu onschuldige mensen te viseren.
6: Ja, en wat is er al bekend over de verdachte?
8: Dat is een man van 30 jaar uit Soedan dus. Hij was al 3 jaar in Noord-Ierland en zou een geldige verblijfsvergunning hebben. Hij was niet bekend bij de politie. Straks moet hij een eerste keer voor de rechter verschijnen voor poging tot moord.
6: Dankjewel, Sophie. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die de tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
9: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn en we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer, dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
6: Het gemiddelde boetebedrag bedraagt €1.500. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het alcoholgehalte. Door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Dat zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Krugge.
3: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
6: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Dan geldt er sowieso een rijverbod van 15 dagen. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. En het is ook niet altijd duidelijk hoeveel de parkeer-sms'en je in totaal zullen kosten. Dat zegt Laura Klaes van Testaankoop.
10: 4411 zegt het kost je 15 cent per sms. Alleen staat er nergens dat dat in principe 4 sms'en en dus 60 cent kost. Ze zeggen zelf ja, maar goed, dat is omdat je ook de bevestigings-sms'en kan uitzetten, waardoor het misschien maar 30 cent kost. Maar eigenlijk vinden we het maar niet meer dan normaal dat er ook duidelijk wordt gezegd hoeveel sms'en dat in principe kost.
6: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De regering De Croo besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald samen met hun moeders. Dat was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS.
11: Je voelde ook heel sterk dat iedereen rond de tafel in mijn richting keek. Dus als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen. Dat is een politieke redenering, maar ik heb die niet gevolgd. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
6: Volgens veiligheidsorgaan OCAD zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze nog verder opgevolgd. Sport. In het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. Ze wonnen gisteren wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was net te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
12: Ik persoonlijk zelf ook. Ik moet zeker 2-3 keer scoren vandaag, dus ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. We spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Like ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
6: De Belgische voetbalvrouwen maken nog wel kans op het WK. Omdat ze geen groepswinnaar zijn, zullen ze wel in de weg ernaartoe tegen sterkere tegenstanders moeten spelen. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen tot 17 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. En vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Vooraan in dit nieuws zaten de vergeldingsaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS heeft vannacht Iraanse doelwitten aangevallen als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse aanvalshelikopter. Als reactie op die Amerikaanse aanvallen heeft Iran ook weer Amerikaanse doelwitten bestookt, onder meer in Jordanië. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Classics. Radio 1.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care Garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internet backup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Leia. Pleased to meet you. Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of course.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Classics.
8: Radio 1. 9 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft De Morgen. Ze reizen misschien door naar de VS voor het WK voetbal en de Verenigde Staten zijn bang dat ze besmet kunnen zijn met het ebola-virus. In Congo vielen al meer dan 100 doden door de ebola-uitbraak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
9: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
8: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Maar dat zal dus altijd 12 uur worden vanaf juli. Een goed signaal vindt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
10: Dat is toch een sterk signaal. Hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren. En dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd, afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie, het is een stevige sanctie voor de overtreders en het maakt het voor de politie makkelijker op het terrein.
8: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Dan geldt er nog altijd een rijverbod van 15 dagen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd. En dat aantal blijft toenemen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
11: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn. En we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer. Dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
8: Het gemiddelde boetebedrag bedraagt €1.500. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is op verschillende plaatsen brand gesticht. De aanleiding is een mesaanval eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten. Het geweld kan je niet loszien van de vroegere burgeroorlog tussen katholieken en protestanten, zegt NOS-correspondent in Noord-Ierland Arjen van der Horst.
12: Dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. Wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
8: Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Classics. Radio 1.

0: Aldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Classics. Radio 1.
9: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft De Morgen. Zij reizen misschien door naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. En de VS is bang dat ze besmet kunnen zijn met het ebola-virus. In Congo viel al meer dan 100 doden door een ebola-uitbraak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
10: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
9: De man die anderhalve week geleden onwel was geworden tijdens de chillathlon in Antwerpen is overleden. De man was 58 en hij was een ervaren sporter. Hij werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De chillathlon is een kwart triathlon waarbij deelnemers de 3 disciplines van een triathlon zo ontspannen mogelijk moeten afleggen zonder tijdsdruk. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruke.
11: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
9: Voor alle duidelijkheid, wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, moet nog altijd krijgt nog altijd sowieso een rijverbod van 15 dagen. Voor de kust van Jemen is een cargoschip aangevallen door een bootje met 6 gewapende mannen aan boord. Beveiligingsagenten op het schip konden de aanval wel afslaan. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zat. Eerder dreigden Houthi-rebellen uit Jemen met nieuwe aanvallen op westerse schepen, maar het zou ook om piraten kunnen gaan die vanuit Jemen opereren. Dit najaar gaat een Belgisch marineschip voor de kust van Jemen patrouilleren, samen met andere Europese marineschepen. Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen en tot 17 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Classics. Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics.
2: Radio 1.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Radio 1 Classics, live.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Classics. Radio 1.
2: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Merksplas in de provincie Antwerpen is de uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans begonnen in de kapel van de landloperskolonie. Ook buiten is de viering te volgen, daar staan enkele honderden mensen.
3: Voor Margriet, omdat we er dertig naartoe geweest zijn en we ze graag zien. En we komen van ver, van Middelburg in België. Al een uur en half rijden.
4: Dat is een prachtvrouw, hè? Margriet. Hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
5: Margriet is altijd een topvrouw geweest, ja. Ik zit tegenkwam altijd een goede dag.
4: Heel emotioneel. En veel volk. Ja.
2: Op de grens van Mortsel en Edegem in de provincie Antwerpen ook is vanmorgen een fietser overleden. Het is een vrouw van 54. Zij stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij reed in 2022 in op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Het assiseproces is ruim een maand geleden begonnen en de jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot 30 jaar cel. De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport op basis van onderzoek in 27 getroffen gemeenschappen. De regering van de Israëlische premier Netanyahu drijft het tempo op, zegt Wies de Graven van Amnesty.
6: De etnische zuivering gaat in een heel snel tempo en is heel gewelddadig. En vaak wordt dat voorgesteld als het werk van een aantal individuele extremistische kolonisten of verenigingen. Maar ons onderzoek toont eigenlijk aan dat het om een structurele, intentionele campagne gaat die gepland, geleid en uitgevoerd wordt door de Israëlische autoriteiten.
2: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaan-oever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Het Oekraïense parlement heeft gestemd voor de aanpassing van de begroting voor dit jaar, waardoor de defensieuitgaven flink verhoogd worden. Er zal 30 miljard euro meer naar defensie gaan, hoofdzakelijk naar de aankoop van wapens en munitie die Oekraïne nodig heeft om zich te verdedigen tegen Rusland. De verhoging is mogelijk dankzij de lening van de Europese Unie van 90 miljard euro aan Oekraïne. De totale defensieuitgaven van Oekraïne zijn dit jaar begroot op zo'n 85 miljard euro en dat is een absoluut record. Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen en tot 17 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Wij zitten vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Classics. Radio 1.
8: 12 uur, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Familie, vrienden en fans nemen afscheid van Margriet Hermans. De politie heeft een groot netwerk van mensenhandel opgerold. En Oekraïne heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op gebied dat door Rusland bezet wordt. Honderden mensen wonen de uitvaart van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans bij in Merksplas-Kolonie. In de Antwerpse Kempen is dat. Bekende Vlamingen, politici en fans zijn erbij. Gianni Palinkhoever loopt het afscheid daar.
9: Wel, het is een sobere viering waarbij verschillende familieleden van Margriet het woord nemen en herinneringen ophalen. Er worden ook foto's getoond van het leven van Margriet. Een krachtig moment aan het begin was toen dochter Céline en partner Frank de urne van Margriet naar voren brachten. Op het einde van de viering straks zal Céline normaal gezien ook nog het woord nemen. En er is natuurlijk ook plaats voor muziek. Onder meer Berre bracht live zijn lied How Beautiful This Life Is. Uiteraard ook veel bekende gezichten, collega-artiesten. Daarnet nam Luc Appermond het woord, die zich herinnerde hoe hij destijds Margriet aankondigde als kandidaten in Eurosong 1987, de beginjaren van haar carrière. En nu is het de beurt aan Misha Mara. En ook veel politici inderdaad hier, onder meer premier Bart De Wever. Fans kunnen het allemaal volgen buiten op grote schermen. Dat is geen grote toeloop, ik schat zo'n 200 mensen. De Landloperskapel ligt natuurlijk een beetje afgelegen, maar fans kunnen de viering ook via livestream thuis volgen en op die manier afscheid nemen van hun geliefde Margriet.
8: Oké, dankjewel Gianni. Bij een grote politieactie vorige week is een netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting in ons land opgerold. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar hier. In totaal werden 35 huiszoekingen uitgevoerd, vooral in Vlaanderen, maar ook 2 in Spanje. 6 mensen werden aangehouden in ons land en €67.000 werd ook in beslag genomen. Ja, Trui de Marais, zo net hebben gerechtelijke politie en het parquet meer uitleg gegeven. Wat hebben ze gezegd?
10: Dat het om een grote operatie gaat, maar liefst 35 huiszoekingen zijn er geweest op 3 en 4 juni. Daarbij zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. En waaruit bestond de uitbuiting? Die vrouwen werden naar hier gebracht om hier als sekswerker te kunnen werken. Maar daarbij werden ze financieel uitgebuit door het netwerk dat hij naar hier bracht. Lieve Kraps van de federale gerechtelijke politie legt uit hoe dat gebeurde.
11: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
10: Het onderzoek begon al een jaar geleden. Voor de operatie vorige week werden 150 politieagenten ingezet. 9 arrestaties gebeurden hier en 6 personen werden aangehouden. En die aanhoudingen zijn al verlengd.
8: Trui de Marais, dankjewel. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen is de jury op dit moment in beraad. De hoofdbeschuldigde kwam eerst nog een laatste keer aan het woord. Hij reed 4 jaar geleden met zijn auto in op een groep carnavalisten. Er stierven toen 7 mensen en 81 mensen raakten ook gewond. Ook de man die toen bij de bestuurder in de auto zat, stond terecht. Dries Hierou, wat hebben die twee nog gezegd?
12: Maar het was heel kort, ze waren zichtbaar zenuwachtig ook allebei. De bestuurder die zei dat hij beseft dat hij als een gek reed. Hij stamelde, hij zei ook, ja, ik kan me moeilijk uitdrukken, maar ik heb dit nooit gewild. En zijn passagier die zei dat hij zijn handen in het lot van de jury legt. En die jury is na de zitting overgebracht naar een hotel in de buurt, waar ze nu in beraad zijn, in complete afzondering samen, zonder gsm of internet. Ze moeten er overnachten ook, want er wordt verwacht dat ze er pas donderdag, wellicht vrijdag, zullen uit zijn. Ze moeten antwoorden op 322 schuldvragen en beslissen, was dit een ongeval of doodslag of moord waar tot 30 jaar of levenslang op staat. Vrijdag wellicht uitspraak over die schuldvragen, pas volgende week dan debatten en opnieuw beraad over de straffen.
8: Bedankt, Ries. Bij huiszoekingen in Brussel zijn 8 miljoen euro, 3 luxe wagens en verschillende luxe horloges in beslag genomen. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek door de Belgische en Franse justitie naar drugshandel. De opbrengsten uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden door geldkoeriers naar België zijn gebracht, om hier dan te worden witgewassen via een handelszaak in Brussel. Vermoedelijk gaat het om een autohandel op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. 6 personen zijn opgepakt, 1 van hen blijft aangehouden. De Belgische bank Belfius zal bij online fraude waarbij je geld verliest haar klanten niet automatisch terugbetalen. Ook al heeft een rechter vorige week in een vonnis benadrukt dat dit wettelijk gezien moet en dat banken daarna pas het geld kunnen terugvorderen als het slachtoffer van phishing nalatig is geweest. Maar Belfius doet dat dus niet zo, dat meldt het Nieuwsblad. Concreet schrijft de bank in haar algemene voorwaarden dat ze haar klanten pas terugbetaalt nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid is geweest door de betaler. Volgens professor consumentenrecht Reinhard Steenot van de UGent mag dat niet.
13: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
8: In een reactie zegt Belfius dat haar algemene voorwaarden wel correct en binnen de wet zijn opgesteld. De bank benadrukt ook dat elke situatie individueel beoordeeld wordt. De rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast gisteravond waren chockerend en totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft de Britse premier Starmer op sociale media. Na een mesaanval door een Soedanese man eergisteren werd gisteren opgeroepen om te betogen tegen migranten. Dat draaide uit op zware rellen. Migranten werden aangevallen en auto's en huizen werden in brand gestoken. Het is duidelijk dat mensen aangevallen zijn vanwege hun migratieachtergrond en dat is onaanvaardbaar, schrijft Starmer. De verantwoordelijken zullen gestraft worden. Het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. Marijn Trio, we zien de laatste tijd steeds meer van dit soort Oekraïnse aanvallen op bezette gebieden in het zuiden.
14: Ja, het Oekraïnse leger probeert de Russische logistiek daar in die bezette gebieden te verstoren met aanvallen op de haven van Mariupol, die Rusland gebruikt voor militaire logistiek, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal uit de bezette gebieden. Maar ook de enige autosnelweg die vanuit Rusland door die bezette gebieden loopt naar de Krim wordt voortdurend bestookt. Oekraïnse drones vallen daar militaire transporten en tankwagens aan en dat brengt ook de bevoorrading van het Russische leger daar in de problemen.
8: Ja, en merken de gewone burgers veel van die aanvallen?
14: Ja, vooral op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn grote tekorten aan brandstof, maar ook andere producten zoals suiker of boekweit zijn soms niet te vinden in de winkels. Oekraïne viel onlangs ook spoorweginfrastructuur en een belangrijke brug aan en probeert duidelijk het schiereiland meer en meer te isoleren van alle verbindingen met Rusland.
8: Marijn, dankjewel. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen begint de dag nog droog met opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met periode van regen en buien, maar dit weekend wordt het zonniger. Vooraan in dit nieuws zat het afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen, onder wie veel bekende collega's en fans, zijn in Merksplas-kolonie samengekomen voor de uitvaartplechtigheid. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen kanker. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Knaldi!
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
5: Pearl.
4: Voorwaarden op pearl.be.
6: Classics.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Classics. Radio 1.

0: is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Radio 1 Classics, live.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Kissie, Kenno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Classics.
5: Radio 1. 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Merksplas is afscheid genomen van Margriet Hermans. Een netwerk dat in ons land Zuid-Amerikaanse vrouwen uitbuiten is opgepakt. En Oekraïne heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op gebied dat door Rusland bezet wordt. In de Landloperskapel in Merksplas-kolonie is afscheid genomen van Margriet Hermans. Heel wat collega's, politici en fans waren aanwezig. De zangeres, presentatrice en politica overleed een week geleden aan de gevolgen van een zeldzame kanker. Gianni Paling, hoe is de viering verlopen?
6: Wel, de viering is zo net afgelopen na ruim anderhalf uur. Mensen hebben daarnet het bidprentje gekregen met een foto van Margriet op en een boodschap van dochter Céline en echtgenoot Frank. Ik zal je liefde nooit vergeten, staat er onder meer op te lezen. Het waren ook zij die aan het begin van de viering de urne van Margriet naar voren brachten. In de Landloperskapel uiteraard heel wat collega-artiesten van Margriet, onder meer Luc Appermond en Misha Mara namen het woord. Maar Margriet is ook politica geweest en vooraan in de kapel zaten bijvoorbeeld ook premier Bart De Wever en Vlaams minister-president Diepedalen. Tijdens de viering haalden familieleden en collega's herinneringen op aan hun geliefde Margriet. Maar het meest aangrijpende was toen dochter Céline op het einde het woord nam.
7: Mijn allerliefste mamatje. Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen.
6: Céline vertelde ook over het laatste moment van haar moeder die voor euthanasie had gekozen. De viering eindigde met een staande ovatie en een groot applaus. En hoe kan het ook anders met liedjes van Margriet.
5: Dankjewel, Gianni. In een groot onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers zijn in België 9 personen opgepakt. Bij huiszoekingen vorige week in Spanje en vooral in Vlaanderen zijn 67 slachtoffers gevonden. Zuid-Amerikaanse vrouwen die via Spanje naar ons land werden gebracht. Truidemarie.
8: 35 huiszoekingen, 150 politieagenten. De grote middelen zijn ingezet. Ook in Spanje met 2 huiszoekingen en de arrestatie van een internationaal geseinde vrouw. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen naar hier die als sekswerker aan de slag gingen, maar financieel uitgebuit werden. Hier werd €67.000 in beslag genomen, in Spanje 23.000. Van de 9 in ons land gearresteerden zijn er 6 aangehouden. Ellen Durie van het parket van Leuven.
9: Zij zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel, pooierschap en witwassen. De raadkamer heeft hun aanhouding ondertussen bevestigd en verlengd met 1 maand.
8: De actie kwam er in het kader van een Joint Action Day, waarbij politie in verschillende landen gelijk tijdig controles uitvoert. Zo wordt een krachtig signaal gegeven. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.
10: Criminaliteit mag niet lonen. Dat is een duidelijke en terechte prioriteit van onze overheden en daar werd dan ook massaal op ingezet.
8: Het onderzoek gaat intussen voort en de slachtoffers worden ondersteund door speciale diensten.
5: In een Belgisch-Frans onderzoek naar drugshandel zijn in Brussel €8 miljoen, 3 luxe wagens en verschillende luxe horloges in beslag genomen. De opbrengsten uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden door geldkoeriers naar ons land gebracht zijn om hier te worden witgewassen via een handelszaak in Brussel, vermoedelijk een autohandel op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. 6 personen zijn opgepakt. Een van hen blijft aangehouden. Op het assiseproces over de aangereden carnavalisten in Strepie in Henegouwen is de jury in beraad. 4 jaar geleden kwamen 7 mensen om en raakten er 81 gewond toen een auto met grote snelheid op hen inreed. De beschuldigde, de chauffeur en zijn passagier kwamen nog een laatste keer aan het woord. En Dries Hirou, wat hebben zij gezegd?
3: Maar het was heel kort, ze waren zichtbaar zenuwachtig ook allebei. De bestuurder die zei dat hij beseft dat hij als een gek reed. Hij stamelde, hij zei ook, ja, ik kan me moeilijk uitdrukken, maar ik heb dit nooit gewild. En zijn passagier die zei dat hij zijn handen in het lot van de jury legt. En die jury is na de zitting overgebracht naar een hotel in de buurt, waar ze nu in beraad zijn, in complete afzondering samen, zonder gsm of internet. Ze moeten er overnachten ook, want er wordt verwacht dat ze er pas donderdag, wellicht vrijdag, zullen uit zijn. Ze moeten antwoorden op 322 schuldvragen en beslissen, was dit een ongeval of doodslag of moord waar tot 30 jaar of levenslang op staat. Vrijdag wellicht uitspraak over die schuldvragen, pas volgende week dan debatten en opnieuw beraad over de straffen.
4: Dankjewel, Dries. De Belgische bank Belfius gaat klanten niet automatisch terugbetalen wanneer zij het slachtoffer worden van online fraude. Vorige week heeft een rechter nog benadrukt dat dit wettelijk gezien moet, maar Belfius betaalt pas terug nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid is geweest door de betaler. Volgens professor consumentenrecht Reinaert Steenhout van de UGent mag dat niet.
11: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofde van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
4: Het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. Maar in Trio, de laatste tijd zien we steeds meer van dit soort Oekraïense aanvallen op bezette gebieden in het zuiden.
12: Ja, het Oekraïense leger probeert daar de Russische logistiek serieus te verstoren met de aanvallen op de haven van Mariupol, die Rusland gebruikt voor militaire logistiek, maar ook voor de export van graan, steenkool en metaal uit de bezette gebieden. Maar ook de enige autosnelweg die vanuit Rusland door die bezette gebieden loopt naar de Krim, wordt voortdurend bestookt. Oekraïense drones vallen daar militaire transporten en tankwagens aan en dat brengt ook de bevoorrading van het Russische leger daar in de problemen.
4: En merken de gewone burgers iets van die aanvallen?
12: Absoluut, vooral op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn grote tekorten aan brandstof vooral, maar ook andere producten, voedingsmiddelen bijvoorbeeld, zoals suiker, zijn daar soms niet meer te vinden in de winkel. Oekraïne viel onlangs ook spoorweginfrastructuur en een belangrijke brug aan en probeert duidelijk het schiereiland te isoleren van alle verbindingen met Rusland.
4: Dankjewel, Marijn. De dader van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierse Belfast wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een man uit Soedan. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde gisteravond tot hevige rellen in Belfast, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde die rellen onaanvaardbaar. En de Israëlische staat heeft de voorbije jaren bewust meer illegale nederzettingen gebouwd en Palestijnen verdreven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Amnesty sprak voor het onderzoek met veel mensen ter plaatse, zegt Wies de Graven.
13: We hebben ook met juristen, met activisten, met plaatselijke NGO's, zowel Palestijnse als Israëlische, gesproken. En we hebben ook heel veel videobeelden en foto's geanalyseerd, satellietbeelden ook. En die tonen eigenlijk allemaal aan dat er een georganiseerde en georchestreerde campagne van etnische zuivering aan de gang is van Israël ten aanzien van de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever.
4: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaan-oever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Het weer wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag trekt de regenzone het westen van het land binnen. Ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Vooraan in het nieuws het afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen, onder wie veel bekende collega's en fans, waren in Merksplas-kolonie samengekomen voor de uitvaartplechtigheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-R Chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Classics. Radio 1.

0: goed antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Classics. Radio 1.
6: Twee uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Met een emotionele plechtigheid is in Merksplas vanmorgen afscheid genomen van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Ook Gianni Palink was erbij.
7: Premier Bart De Wever, Luc Appermond, Misha Mara, Mark Koeken. Het is maar een greep uit de namen van bekende mensen die hun laatste eer kwamen betuigen aan Margriet. Buiten een paar honderd fans aan grote schermen bij de afgelegen Landloperskapel. De afscheidsviering begon met een sterk beeld toen dochter Céline en echtgenoot Frank de urne van Margriet vooraan kwamen plaatsen. Tijdens de viering haalden familieleden en collega's herinneringen op aan hun geliefde Margriet. Maar het meest aangrijpende was toen dochter Céline op het einde het woord nam.
8: Mijn allerliefste mammetje. Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen.
7: De viering eindigde met een staande ovatie en een groot applaus. En hoe kan het ook anders met liedjes van Margriet.
9: Lekker blijven hangen.
6: Ook premier Bart De Wever heeft vanmorgen dus de afscheidsviering voor Margriet Hermans bijgewoond. Hij herinnert zich haar vooral als een authentieke vrouw.
10: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. En zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief, omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was. En je voelde dat ook echt bij haar. Ik herinner me nog goed dat die ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen waar volle bek ruzie was, kon ontzenuwen door eigenlijk ontwapenende tussenkomsten. En dat heb ik wel gevoeld hier. Alle mensen die hier waren, dat men dat enorm heeft geapprecieerd. Dat authentiek, vriendelijk en lief zijn voor mensen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je zo bent.
6: Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Hier werden ze dan seksueel en financieel uitgebuit. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.
11: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cash geld werden daar ook in beslag genomen.
6: Het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. De laatste tijd zijn er vaker aanvallen van het Oekraïense leger op bezette gebieden in het zuiden. Zo wil het Oekraïense leger de Russische bevoorrading in die gebieden verstoren. De haven van Mariupol wordt onder meer gebruikt voor de invoer van militair materieel, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal uit de bezette gebieden. Het weer wisselend bewolkt met buien, kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag trekt de regenzone van het westen het land binnen. En ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Kissie, kendo. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Classics.
5: Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Classics. Radio.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Anderlecht zijn nog eens 2 lichamen gevonden in de loods die daar zaterdag is uitgebrand. Zondag waren al 2 lichamen geborgen. Er zijn dus 4 doden gevallen bij die brand. Dat is ook het aantal mensen dat als vermist was opgegeven. Wie die mensen precies zijn, is nog niet officieel bekendgemaakt. De identificatie van de slachtoffers verloopt moeizaam. De loods diende als opslagplaats en het is ook nog altijd niet duidelijk wat de brand daar heeft veroorzaakt. In Merksplas, in de Antwerpse Kempen, is vanmorgen afscheid genomen van zangeres, politica en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Zij overleed vorige week aan kanker. Bij de honderden aanwezigen ook bekende gezichten als Mark Koeken, Bart Kael en Luc Appermond en Willy Sommers.
4: Vlaanderen verliest een icoon, een warme dame. Het zal groot gemis zijn.
5: Een warm persoon. En ik denk ook de mensen die haar niet persoonlijk hebben gekend of die haar nooit hebben ontmoet, dat die ook een vriendin verliezen. Want zij was, ja, denk ik, iemand van het volk.
6: Ja, absoluut.
7: Het was een vrouw, je kon in feite alleen van haar houden. Zij gaf altijd energie. Was altijd inderdaad goed gezind, positief.
3: Vorig jaar hebben iets meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1992, toen er voor het eerst cijfers werden bijgehouden. De meeste nieuwe Belgen zijn Marokkanen, gevolgd door Roemenen, Syriërs, Polen en Italianen. 32 Belgen zijn vorig jaar ook hun Belgische nationaliteit kwijtgespeeld. En de Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. Gisteren nog liet de Amerikaanse president Trump weten dat Iran en de VS heel dicht bij een zeer goed akkoord stonden. Volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces net door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. Wisselend bewolkt met buien, kans op onweer ook tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag een regenzone van west naar oost. En ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-re chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Classics. Radio 1.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Classics.
7: Radio 1. 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hadden eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar geldt er een maximumbedrag om fraude te bestrijden. De ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd en de resultaten zijn verbijsterend, zegt Paul Kallewaert van de koepel van Belgische ziekenfondsen.
8: Er zijn thuisverpleegkundigen bij die 58.000 euro per maand factureren. Ja, dat is een verschrikkelijke vaststelling. Dat hadden wij zelf niet verwacht, maar de feiten zijn er wel. Het RIVM gaat nu nagaan wat de positie van die verpleegkundigen al in het verleden was. Zij zullen waarschijnlijk ook wel vragen om een verantwoording. En dan zullen zij de nodige stappen nemen, eventueel tot hier ook via een gerechtelijke procedure verder afhandelen.
7: Nog 400 andere zelfstandige verpleegkundigen zitten al dicht tegen het facturatieplafond. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit nuanceert het plaatstekort in de woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er een wachtlijst in bijna 9 op de 10 woonzorgcentra. Maar volgens Genee is er geen groot probleem met het aantal plaatsen, wel met de spreiding van de vrije plaatsen. Binnenkort zijn er nieuwe cijfers die de tekorten in kaart moeten brengen.
9: In sommige gemeenten is de vraag groter dan het aanbod. Maar in andere gemeenten staat er zelfs capaciteit leeg. En als we extra investeren in capaciteit, wat we gaan doen, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn. Dat is niet ernstig.
7: Genee herhaalt dat er de komende jaren 3.300 plaatsen bijkomen in de woonzorgcentra. En vorig jaar zijn er iets meer dan 108.000 baby's geboren in ons land. Ongeveer 4% minder dan het gemiddelde van de jaren daarvoor. De cijfers komen van het Belgische Statistiekbureau. Het geboortecijfer daalt een klein beetje in Vlaanderen, maar vooral in Brussel en Wallonië. Daar zijn 6-7% minder baby's geboren vorig jaar. Het geboortecijfer zit al sinds de jaren 60 in dalende lijn, met af en toe een kleine opleving, zoals in 2021, het jaar nadat corona uitgebroken was. Het weer: wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag regen vanuit het westen en ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag zou het geleidelijk droger en warmer worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Classics. Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Classics.
5: Radio 1.
6: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumbedrag gefactureerd voor een heel jaar. Er zijn vorig jaar 40.000 Belgen bijgekomen en na de rellen in Belfast roept ook de familie van de neergestoken man op tot kalmte. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al meer gefactureerd dan wat ze op een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Ze factureerden €58.000 per maand. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En de ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd. Lien de Koman, die resultaten zijn wel opmerkelijk.
7: Ja, want 3 verpleegkundigen hebben dus in 4 maanden tijd hun jaarbudget al overschreden. Het plafond ligt op €19.000 per maand. Zoveel mogen ze factureren aan de ziekteverzekeringen. Als ze meer prestaties aanrekenen, dan is dat verdacht voor fraude, want dat plafond is al heel ruim. Dat zegt Paul Kallewaert in naam van de Belgische ziekenfondsen.
8: Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
7: Naast die 3 uitschieters worden nog 400 andere verpleegkundigen van dichtbij opgevolgd, omdat ook zij heel veel prestaties hebben ingediend. En dat is volgens Kallewaert altijd problematisch.
8: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, is het onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten met een binnen- en een buiten worden behandeld.
7: Ja, verpleegkundigen die dat jaarbudget overschrijden, mogen geen facturen meer indienen bij het RISIF. En dat betekent dus dat hun patiënten geen terugbetaling meer krijgen. De verpleegkundigen moeten dat altijd op voorhand laten weten aan die patiënten.
6: Dankjewel, Lien. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit nuanceert het plaatstekort in de woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er in 9 op de 10 woonzorgcentra een wachtlijst. Maar volgens Genet is er geen groot probleem met het aantal plaatsen, wel met de spreiding van de vrije plaatsen. Vanuit het Vlaams parlement, Benedict Coussement.
9: Mensen worden ouder, dat is goed nieuws. Maar Vlaanderen is niet klaar om voor iedereen te zorgen. Katrien Schrijvers van CD&V.
10: We moeten natuurlijk mensen de gemoedsrust kunnen geven dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat ze daar in hun vertrouwde omgeving ook een plaats zullen vinden.
9: En de oppositie deelt die bezorgdheid over de wachtlijsten en de prijzen. Voor Vlaams Belang, Emmanuel de Reuze.
11: Onze vraag is, wanneer komt er nu eindelijk eens dat doortastend beleid? Wij wachten erop, onze ouderen wachten erop. Het minste dat u kan doen voor hen is zorgen dat ze een waardige en onbezorgde oude dag hebben.
9: Maar volgens minister Genet is het plaatstekort niet zozeer het probleem. Wel de spreiding van de vrije plaatsen.
12: En als we extra investeren in capaciteit, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn.
9: Nieuwe cijfers zullen nu duidelijk moeten maken waar extra plaatsen nodig zijn.
6: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners met de Belgische nationaliteit. Officiële cijfers van het statistiekbureau Stadbel zijn vandaag verschenen. En wat blijkt? De Belgische bevolking is op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners gegroeid. Maar Wim Schepens, daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
13: Ja, die lichte toename hebben we enkel te danken aan migratie, want voor het 4e jaar op rij stierven er vorig jaar meer inwoners dan dat er geboren werden. Dat heeft tot gevolg dat onze bevolking al maar veroudert. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder en van alle 65-plussers is 1 op de 3 minstens 80. Brussel is het enige gewest dat tegen die trend ingaat. Daar neemt het aantal 65-plussers al jaren af. Brussel is ook het enige gewest waar er wel nog meer geboortes zijn dan sterfgevallen. En van alle Belgen zijn er ook al maar minder die in België geboren zijn. 30 jaar geleden waren 9 op de 10 inwoners hier geboren. Nu zijn dat er nog maar 8, in Brussel zelfs nog maar 1 op de 2.
6: Dankjewel, Wim. De familie van het slachtoffer van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierland roept op tot kalmte. In een verklaring bedanken familieleden de omstaanders die snel hebben gereageerd, waardoor de man het overleefde. Maar ze benadrukken dat alleen vreedzaam protest zinvol is en dat deze tragedie de maatschappij niet mag verdelen. De man die maandagavond in Belfast de 40-jarige man de keel probeerde over te snijden, is een Soedanese vluchteling. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen geviseerd. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
6: Na de rellen van vorige nacht zijn 3 mensen opgepakt. Gevreesd wordt voor nieuwe rellen vanavond. De Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken al dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. En gisteren nog liet de Amerikaanse president Trump weten dat Iran en de VS heel dicht bij een zeer goed akkoord stonden, maar volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. En de Iraanse minister van Sport dreigt er intussen ook mee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal stopzet als er op de tribunes protest tegen het Iraanse regime te zien of te horen valt. Het WK begint morgen. De minister wil ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. Die oude Persische vlag is geliefd bij de tegenstanders van het regime. Bij het minste incident zal het Iraanse team het veld verlaten, zegt de minister. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Ze spelen tegen elkaar op 21 juni in LA. Paus Leo XIV is vandaag aan zijn 5e dag toe van zijn rondreis door Spanje. Zijn 2e dag in Barcelona is het. En met een hoogtepunt vanavond wellicht, met een mis in de tot de verbeelding sprekende Sagrada Familia-kerk. Peter de Kroebele, dat wordt iets groots na een volle dag.
3: Jazeker, vanochtend en vanmiddag was de paus al in Montserrat, het wereldberoemde Benedictijnenklooster, even buiten Barcelona. Hij botterde de rozenkrans, lunchte er met de gemeenschap daar. Op dit moment spreekt hij met armoedeorganisaties in de Sant'Agustí-kerk. En straks, inderdaad, gaat hij naar de Sagrada Familia, de kerk van architect Antonin Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden is gestorven. En de paus zal dus Gaudí en de Sagrada Familia met een grote misviering eren. Hij zal ook het grote kruis zegenen bovenop de hoogste toren van de Sagrada. Dat is de zogenoemde Jezus Christus-toren, waardoor trouwens de Sagrada Familia de hoogste kerk van de wereld is. En nadien bezoekt Leo nog het graf van Gaudí in de crypte van zijn kerk. En dan morgen en overmorgen, de laatste 2 dagen van de pauselijke reis, dan is Leo in havens op Gran Canaria en in Tenerife om daar de migratieproblematiek nog eens extra op de agenda te zetten.
6: Dankjewel, Peter. Sport in het wielrennen heeft Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe gewonnen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats en de Fransman Baudin blijft leider in het klassement. Het weer, stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog. Na de middag een regenzone vanaf het westen en maxima tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig, maar vanaf het weekend geleidelijk droger en warmer. We begonnen met controles van ziekenfondsen op de facturen die zelfstandige thuisverpleegkundigen indienen. Daaruit blijkt dat 3 van hen nu al meer gefactureerd hebben dan ze mogen aanrekenen op een heel jaar. En 400 anderen zitten dicht bij het plafond. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Radio 1 Classics. Live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumbedrag gefactureerd voor een heel jaar. Er zijn vorig jaar 40.000 landgenoten bijgekomen. En na de rellen in Belfast roept ook de familie van de neergestoken man op tot kalmte. 3 thuisverpleegkundigen hebben de voorbije maanden €58.000 per maand gefactureerd. Daarmee zitten ze nu al boven de limiet van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximumplafond op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En de ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd. Liene Koeman.
8: €19.000 per maand, dat is hoeveel thuisverpleegkundigen maximaal mogen factureren aan de ziekteverzekering. Als ze veel meer prestaties aanrekenen, is dat verdacht voor fraude, zegt Paul Kallewaard van de Belgische Ziekenfondsen.
9: Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
8: De dossiers van de 3 worden verder onderzocht en mogelijk doorgegeven aan het gerecht. Daarnaast worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij opgevolgd omdat ze opvallend veel prestaties indienen. Ook dat is verdacht, zegt Kallewaard.
9: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, is het onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Het gaat om niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten met een binnen- en een buiten worden behandeld.
7: In het Vlaams parlement is gediscussieerd over de zin of onzin van bootcamps of strenge heropvoedingskampen. Verschillende politici, zoals vooruitvoorzitter Rousseau en N-VA-minister Franke, hebben daarvoor gepleit. Jongeren die betrokken zijn bij rellen, zoals de afgelopen dagen in Brussel, zouden in zo'n bootcamp discipline en respect leren. Minister Demir van N-VA, die bevoegd is voor de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen, wil de term niet zelf gebruiken. Benedict Cousement vanuit het Vlaams parlement.
10: Een duidelijke voorstander van een streng bootcamp is Bart van Opstal van Vlaams Belang.
11: Dat mag zelfs een militair regime hebben. Dat wil zeggen vroeg opstaan, geen bondkraagjes, maar uniforme kledij, strikte regels, een streng regime.
10: Groen noemt de agressie van de voorbije dagen onverdedigbaar, maar een bootcamp lost het probleem niet op, Jeremy van Eekhout.
11: Maar politiek, mevrouw de minister, die moet ook zoeken naar oplossingen. En dat gebeurt niet door stoere verklaringen te doen, wel door in te zetten op bestraffing die zorgt dat jongeren beter uitkomen. Dus distancieer u van steekvlampolitiek.
10: Jongeren die criminele feiten begaan, komen terecht in een gesloten instelling. En minister Demir wil daar inzetten op extra begeleiding.
12: Het element van structuur, discipline enzovoort, dat ga ik inderdaad hier inbrengen in onze gesloten jeugdinstellingen. En ik denk dat dat goed is, maar het zal en zijn.
10: Zo komen er gespecialiseerde behandelingen voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd.
7: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners. Volgens de officiële cijfers van statistiekbureau Stadbel is de bevolking in ons land op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners gegroeid. Maar Wim Schepens, dat komt niet door een hoog geboortecijfer.
13: Nee, die lichte toename hebben we enkel te danken aan migratie, want voor het 4e jaar op rij stierven er vorig jaar meer inwoners dan dat er geboren werden. Dat heeft tot gevolg dat onze bevolking al maar veroudert. 1 op de 5 inwoners is nu 65 jaar of ouder. En van alle 65-plussers is 1 op de 3 minstens 80. Brussel is het enige gewest dat tegen die trend ingaat. Daar neemt het aantal 65-plussers al jaren af. Brussel is ook het enige gewest waar er wel nog meer geboortes zijn dan sterfgevallen. En van alle mensen die hier wonen, zijn er ook al maar minder die in België geboren zijn. 30 jaar geleden waren 9 op de 10 inwoners hier geboren. Nu zijn dat er nog maar 8. In Brussel zelfs nog maar 1 op de 2.
7: Dankjewel, Wim. De familie van het slachtoffer van de mesaanval in Belfast eergisteren roept op tot kalmte. In een verklaring bedanken familieleden de omstaanders die snel hebben gereageerd, waardoor de man het heeft overleefd, maar ze benadrukken dat alleen vreedzaam protest zinvol is en de familie wijst ook op de waardevolle bijdrage van migranten aan de Noord-Ierse samenleving. De dader van de mesaanval in Belfast is een Soedanese vluchteling. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen zwaar geviseerd. De Britse premier Starmer roept ook op tot kalmte.
14: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
7: Na de incidenten van vorige nacht zijn 3 relschoppers opgepakt. De Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk, maar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat zijn land elke aanval zal beantwoorden. En de Iraanse minister van Sport wil dat de Iraanse voetbalploeg op het WK van het veld stapt als er op de tribunes protest tegen het Iraanse regime te zien of te horen valt. De minister wil ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. De oude Perzische vlag is namelijk geliefd bij tegenstanders van het regime in Iran. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Zij spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. En net in die stad woont een grote Iraanse gemeenschap, vaak tegenstanders van het regime van de Ayatollahs. Paus Leo XIV is aan zijn 5e dag toe van zijn rondreis door Spanje. Zijn 2e dag in Barcelona is het. Hij bezocht het Benedictijnenklooster van Montserrat. En vanmiddag sprak hij ook met enkele organisaties rond armoede en goede doelen. Straks is er een misviering in de wereldberoemde Sagrada Familia in Peter de Kroebele. Dat wordt een hoogtepunt.
15: Ja, ooit heeft paus Benedictus de 16e de Sagrada Familia ingezegend als basiliek. En nu, of straks, plaatst Leo zijn eigen accent door een mis. Maar vooral omdat hij het grote kruis zal zegenen bovenop de hoogste toren van de Sagrada Familia. Dat is de zogenoemde Jezus Christus toren, waardoor de Sagrada de hoogste kerk van de wereld is trouwens. Ontworpen en bedacht door architect Antonin Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden is gestorven. Gaudí is zelfs op weg naar een zaligverklaring. En na die zegening en na de mis bezoekt Leo nog het graf van Gaudí in de crypte van zijn kerk. Morgen en overmorgen dan de laatste 2 dagen van de pauselijke reis. Dan is Leo in havens op Gran Canaria en in Tenerife om daar de migratieproblematiek nog eens extra op de agenda te zetten. Iets wat hij eerder van de week al deed in het Spaans parlement.
7: Dankjewel. Peter. Sport. In het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef. Lars Krabs was de beste Belg op de 8e plaats. De Fransman Baudin blijft leider. En voetbalclub Sint-Truiden stelt Frederik de Meijer aan als opvolger van succescoach Wouter Franke. De Meijer is 44 en de voorbije jaren assistentcoach. De volgende werkgever van Wouter Franke is nog niet gekend. A-Gent heeft dan weer een nieuwe assistentcoach onder Rick de Mil aangesteld. Het kiest voor Hans Cornelis, vorig seizoen nog hoofdcoach bij Charleroi. Maar daar werd hij ontslagen net voor de play-offs. Het weer, stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog, na de middag regen vanaf het westen en maxima tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig, vanaf het weekend geleidelijk droger en warmer. We begonnen met controles van ziekenfondsen op de facturen die zelfstandige thuisverpleegkundigen indienen. Daaruit blijkt dat 3 van hen nu al meer gefactureerd hebben dan ze mogen aanrekenen op een heel jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 7 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind mei hadden al 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen de limiet overschreden van wat ze in een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar is er een maximum om fraude te bestrijden. Naast de 3 uitschieters die elk ruim 58.000 euro per maand factureerden, worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij gevolgd omdat ze heel veel prestaties aanrekenen. En dat is altijd verdacht, zegt Paul Kallewaert van de Belgische Ziekenfondsen.
3: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, ja, het is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Dus het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten eigenlijk met een binnen en een buiten worden behandeld. En deze verpleegkundigen vormen een smet voor de 27.000 andere thuisverpleegkundigen die hun werk heel correct toepassen.
2: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners en de bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. Die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's in ons land geboren. Sinds de jaren 60 blijft het aantal geboortes dalen. Jonge mensen beginnen later aan kinderen en daardoor hebben ze er ook vaak minder, zegt demograaf Karel Neels.
4: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomend moeilijk maken voor jongeren.
2: De Belgische bevolking veroudert dan ook. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder. In de Golf van Oman hebben Amerikaanse militairen een olietanker aangevallen omdat die de blokkade van de Iraanse havens zou geschonden hebben. De tanker zou geprobeerd hebben om olie uit Iran te vervoeren. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig schoot een raket af op de machinekamer. Het is al het 6e schip dat de Amerikanen uitschakelen sinds de blokkade is ingegaan. De Amerikaanse president Trump heeft overigens nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump vertraagt Iran de onderhandelingen over een vredesakkoord. Na de mesaanval in Belfast roept de familie van het slachtoffer op tot kalmte. De dader van die aanval is een Soedanese vluchteling en gewelddadige ruilschoppers vielen gisteren in Belfast en omgeving migranten aan. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
5: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
2: Na de rellen van vorige nacht zijn 3 mensen opgepakt en er zullen nog arrestaties volgen, zegt de Britse minister van Veiligheid. Sport in het wielrennen heeft de Nieuw-Zeelander Corbin Strong het circuit Franco-Belge gewonnen. In een sprint bergop was Strong sterker dan de Deens Anders Follea en de Fransman Paul Magnier. Jenno Bergmoes was de beste Belg op de 5e plaats. Het weer stilaan, minder buien en bredere opklaringen. Het wordt wel een frisse nacht, minimaal tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog. Na de middag trekt een regenzone over en krijgen we maximaal tot 18 graden. Ook vrijdag is het nog wisselvallig, maar vanaf het weekend wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immos Koopman!
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immo Scoopman.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan 58.000 euro per maand. De fraude beperken kan door de patiënten te betrekken. Dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
6: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit?
5: Het remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder van het echtpaar. De prins werd in 2021 al geopereerd en herviel een jaar later. In 2023 kreeg hij een nieuwe behandeling. Lorenz, nu 70, moet nog op controle gaan, maar kan zijn activiteiten voortzetten, klinkt het. Prins Lorenz en prinses Astrid hebben 5 kinderen. India heeft boos gereageerd op het nieuws dat de Verenigde Staten opnieuw een tanker hebben beschoten in de golf van Oman. Sinds de aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist, 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. En president Trump heeft al nieuwe aanvallen aangekondigd op Iran. Volgens hem vertraagt het land de onderhandelingen over een vredesakkoord. Sportrode duivel Jeremy Doku is niet geblesseerd. Dat heeft verdediger Koni de Winter gezegd tijdens de persconferentie vanuit het basiskamp van de nationale ploeg in Seattle. Doku had gisteren de training al na een uurtje verlaten, maar volgens zijn goede vriend Koni de Winter is alles oké.
7: Nee, hij was niet geblesseerd. Dat was niks speciaal, maar ik heb een heel goede band met Jeremy. We kennen elkaar al heel lang en ik zie dat een beetje als mijn broeder, dus dat is top om hem hier te hebben.
5: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag een regenzone van het westen over het land bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Classics.
5: Radio 1.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ritter, laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Dat meldt ze vanavond en die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende Tesla's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is de situatie op dit ogenblik rustig, maar die blijft gespannen. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding van de rellen was een mesaanval eergisteren gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom de Soedanees heeft aangevallen is nog niet duidelijk. Dat zegt Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
8: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszetting. Dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
7: India is boos na het nieuws over de aanval op een tanker door de Verenigde Staten in de golf van Oman. Sinds die aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist. 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. De Koninklijke Bibliotheek van België, KBR, heeft een geroofd werk van kunstenaar Félicien Robbe symbolisch teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. De aquarel La Buveuse d'Absinthe van Robbe zit sinds 1968 in de collectie van het KBR Museum en was oorspronkelijk eigendom van Armand Dorville, een Joodse advocaat en verzamelaar in Frankrijk. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zijn collectie door de nazi's geroofd en verkocht. Het museum in Brussel kocht het werk aan ter goeder trouw, maar in 2020 kwam de geschiedenis van het werk plots naar boven. De familie heeft er nu voor gekozen dat het werk in Brussel mag blijven en krijgt een compensatie. Het werk wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal nog kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Classics.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Classics. Radio 1.
3: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten meer te betrekken, dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
4: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
3: Remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 zelfstandige verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Zelfrijdende Tesla's mogen op de openbare weg in Vlaanderen. Dat meldt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. En die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende auto's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al een goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, want het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het voor de tweede avond op rij onrustig. Manifestanten gooien met bakstenen naar de politie en die antwoordt met het waterkanon. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom hij aanviel is nog niet duidelijk, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst in Belfast.
5: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszetting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
3: In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er zo net de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
6: In de naam van Padre, del Figlio, del Espíritu Santo.
7: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
3: Het weer heb ik nog. Droger vanavond met opklaringen. Lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen is het eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Classics.

0: Aldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la voix, al zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In de Verenigde Staten zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. De naam van Gates duikt op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011. Maar dat ging dan alleen over goede doelen. Hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat Gates alle contact had verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van zijn wangedrag. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Koen Braakman.
2: In de naam van Padre, del Figlio, del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland-Brazilië. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht is het fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag regen vanaf het westen, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Aan de vooravond van de start van het WK voetbal in Mexico, de VS en Canada, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino een pluim op

0: zijn eigen hoed gestoken en op die van de Amerikaanse president Trump. Zo noemt Infantino de Wereldbeker het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid en zonder Trump was de organisatie niet mogelijk geweest. Maar Dominique Dupré, Infantino gaf op de persconferentie wel toe dat er wat moeilijkheden zijn geweest en hij ging in op 3 hete hangijzers.
1: Ja, zoals met de visa voor de spelers van Iran, waarmee VS in oorlog is. De selectie moest het basiskamp verhuizen naar Mexico, maar Iran doet mee, zegt de voorzitter, en dat is heel wat. De zaak van de Somalische scheidsrechter die de VS niet binnen mag en naar huis moest, noemt hij ongelukkig. Wij bepalen niet alles, zegt Infantino, met een knipoog naar Trump, die in december nog de FIFA Vredesprijs kreeg. De voorzitter verdedigde ook de hoge ticketprijzen. 6 miljoen kaartjes verkocht, zegt hij. Nog nooit was de vraag zo groot. En de gemiddelde prijs is $500. Dat is volgens Infantino lager dan bij andere sportwedstrijden in Noord-Amerika.
0: Dank je, Dominique. De eerste wedstrijd op dat WK is gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie en die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij, en hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. En nadat alle contact was verbroken, zette Epstein Gates onder druk. Bill Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigen, ontkenden dat. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la Voix. Al zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In Barcelona heeft de paus vanavond een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Antoni Gaudí ingezegend. Paus Leo is in Spanje voor een bezoek van 7 dagen. Uitleg door Koen Braakman.
2: In de naam van Vader, del Figlio en del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife en daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland en Brazilië. Het weer nog. Vannacht is het wisselvallig met soms felle buien en fris tot 11 graden. In de ochtend opklaringen in het westen en het centrum. Na de middag zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Bij temperaturen tot 17 graden. Zo woensdag 10 juni zit erop. Een goede nacht. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen als een reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. Amerikaans president Trump noemt de aanvallen terecht nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Iraanse media melden explosies langs de zuidkust van het land. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger. Toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers

0: Ze reageren op een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan. Hij zit voorlopig in de cel. In München in Duitsland is een kind omgekomen bij een busongeval. Er zijn ook tientallen gewonden. Kort na de middag was er een aanrijding tussen een lijnbus en een touringcar. In die laatste bus zaten schoolkinderen en leerkrachten die op schoolreis waren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er zijn onder meer 4 traumahelikopters en 15 ambulances ingezet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Bij de chauffeurs van beide bussen is een alcoholtest uitgevoerd en die was negatief. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er de hoogste toren in gezegend van de basiliek van kunstenaar Gaudí. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
1: In de naam van Vader, del Fil, del Spirit Sant.
2: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife, en daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: De Red Dragons, onze nationale voetbalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. Er valt nog regen vannacht, het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Jean-Marie De Dekker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens De Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt De Dekker.
2: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst De Dekker bestaan.
1: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de vredesonderhandelingen. De voorbije dagen waren er ook al aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Iran heeft nu verklaard dat de straat van Hormuz opnieuw gesloten is